0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in de zaak veroordeeld. Duane Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later op 25-jarige leeftijd. Duane Davis, nu 63, is de eerste die in de zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. En nog in de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Peter Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan de regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. In Polen onderzoekt het gerecht een brand van gisteren nacht in een dronefabriek. Er zijn sterke aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Het parket in Polen wil vooral nagaan of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten waren betrokken. De brand woedde bij een privébedrijf dat onder meer verkennings- en aanvalsdrones maakt en militaire communicatiesystemen. Die worden onder meer in Oekraïne gebruikt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, de schade loopt wel in de miljoenen. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Thomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6 uur treedt Sisu Berchs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat lichte regen of motregen en tot 24 graden dan.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

0: Fix it met Sidefix.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft- en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show.
4: Celebration 90.
3: Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circuit.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
3: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
4: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in de zaak veroordeeld. Duane Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later op 25-jarige leeftijd. Duane Davis, nu 63, is de eerste die in de zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. En nog in de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Peter Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan de regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. In Polen onderzoekt het gerecht een brand van gisteren nacht in een dronefabriek. Er zijn sterke aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Het parket in Polen wil vooral nagaan of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten waren betrokken. De brand woedde bij een privébedrijf dat onder meer verkennings- en aanvalsdrones maakt en militaire communicatiesystemen. Die worden onder meer in Oekraïne gebruikt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, de schade loopt wel in de miljoenen. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Thomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6 uur treedt Sisu Berchs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat lichte regen of motregen en tot 24 graden dan.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja. Een beetje rekken, een beetje strekken. Goedemorgen. Het is 1 september, het is 7 uur.
2: From the Beverly Hills event.

Racezoo met Ike en Tina Turner natuurlijk en de Primary. Ja, 1 september vandaag. We proberen langzaam maar zeker onze ogen en onze oren een beetje open te zetten. Zo hier bij Diederik in de morgen bij je tot aan 11 uur. Diederik.

De Bico, Pretty Woman. Vraag je, kan een kangoeroe hoger springen dan een huis? Natuurlijk, want een huis kan helemaal niet springen.

0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op

Tree Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september. World Cup Tree Cushion. Mis het niet.

Gilbert Bijkomens, Sam Milvold natuurlijk. En Nathalie, goedemorgen hier op de radio bij Zoo. Vandaag temperaturen tot ongeveer een graadje of 22. De minima die schommelen ongeveer rond een graad of ja, pak een beetje 15. En er is kans op regen, maar ook op een beetje zonneschijn. Ja, dat is een beetje van alles wat vandaag. Hier is Zoo, goedemorgen op de eerste schooldag. Hè. Met nu

Zo mooi To Love Somebody van de Bee Gees natuurlijk. Hè. Ze begonnen hun carrière al in de jaren 60, hadden een aantal grote hits. Maar in de 70s, ja, dan waren het echt klappers van het discotijdperk natuurlijk. En in de 80s gingen ze daar lustig ook op verder. De Bee Gees is een van de meest invloedrijke bands gedurende meer dan 30 jaar in de popgeschiedenis.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

was me ook weer wat. En dan zo, ja, zo van die lippen. Ja, is zo best zo. Dead Kiss van onze goede vriend Paul Anka. Zoo Radio.

is Diederik in de morgen. Hier is Zo. Goedemorgen. De jaren 60, die zijn van onze Helen Shapiro was dat. En Walking Back to Happiness Again. En nu Johnny Rivers. Helemaal naar boven aan het wandelen ook. Hè. Mountain of Love.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in de zaak veroordeeld. Duane Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later op 25-jarige leeftijd. Duane Davis, nu 63, is de eerste die in de zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. En nog in de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Peter Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan de regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. In Polen onderzoekt het gerecht een brand van gisteren nacht in een dronefabriek. Er zijn sterke aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Het parket in Polen wil vooral nagaan of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten waren betrokken. De brand woedde bij een privébedrijf dat onder meer verkennings- en aanvalsdrones maakt en militaire communicatiesystemen. Die worden onder meer in Oekraïne gebruikt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, de schade loopt wel in de miljoenen. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Thomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6 uur treedt Sisu Berghs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat lichte regen of motregen en tot 24 graden dan.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen.
4: 1 september vandaag, een beetje. Memorabele dag, zullen we dan maar zeggen. Voelt ook een beetje als een maandag vandaag.
2: Hè? From the Beverly Hills.

Jawel, jawel, hoe is het ermee? Ja, veel fijner. The Beatles, John Paul, George en Ringo hier op de radio. Dit is Zo, goedemorgen tot aan 11 uur. Die tekenen morgen straks bij Brenda op de koffie. En nu Johnny Hallyday.

0: knijper is in. What a man's world. Van James Brown natuurlijk. Hier is Zoo. Goedemorgen, Diederik en Mor.
1: Zoo Radio. Zoo Radio. 60s Power.

0: De Edwin Hawken Singers en oh, happy day. Jawel, het is zo. Goedemorgen op 1 september. Wij worden langzaam maar zeker wakker. Beetje hectische morgen vanmorgen. De jaren 60, die zijn van onze.
1: Worldwide at zoo.radio.

Ze hadden een aantal hitjes, denk ik, maar een Come and Get Your Love bijvoorbeeld. Maar ook deze natuurlijk hun eerste grote hit. We were all wounded at a wounded knee. Het waren half Indianen, half bloeden, zullen we dan maar zeggen. En ze

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatje.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als SAITFIX. Fix het met Sitefix.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
3: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september World Cup Free Cushion. Mis het niet.
4: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: en Phil Everly natuurlijk. De Everly Brothers, maar ook in deze uitvoering een mooie platen. All I Have to Do is Dream. In dit geval van Roy Orbison, The Big O.
1: More hits. More 60s.

0: Vanaf 11 uur in de voormiddag tot 4 uur in de namiddag op het Dorpsplein aan de kiosk in Halle. Meer informatie krijg je als je een mailtje stuurt, voordat je nog wat boekjes hebt en je wil daar ook misschien wel wat boekjes gaan verkopen. Dan kan je voor informatie en inschrijven terecht bij allemaalboeken@gmail.com. En als je gewoon wil gaan kijken, zaterdag 5 september, dus van 11 tot 4 in het centrum van Halle.
1: In

Wil je zelf ook eens plaatjes aanvragen? Surf naar onze website. Ga naar zoo.radio. Goedemorgen. En klik door naar verzoekjes. En vraag je eigen verzoekplaatje aan. Dat kan. Dat wordt gehoord in de Zoobox. Die wordt uitgezonden 's avonds om 6 uur.

Ja, voor mij ziet het er nog goed uit. Mijn zomer moet nog beginnen, hè? Mijn zomervakantie. Summer Holiday van Cliff en The Shadows natuurlijk. Hier op Zoo, goedemorgen, de jaren 60, die zijn van ons.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
3: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.

even nakijken op mypension.be. Wat er zo te beleven is. When I'm 64 van de Beatles. Je zal nog even moeten doorwerken, vrees ik dan. Hier is zo. Goedemorgen. Dit is Marvin Gaye hier op de radio.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bijna 1,4 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen beginnen vandaag aan een nieuw schooljaar. Dat gaat gepaard met enkele belangrijke veranderingen. Zo gelden vanaf vandaag nieuwe minimumdoelen voor Nederlands, wiskunde, wetenschap en techniek. Ook verdwijnen de pedagogische studiedagen in het secundair onderwijs. En leerlingen die in het lager de minimumdoelen niet halen, krijgen extra lessen Nederlands. Vanaf vandaag is een helm verplicht voor wie zich verplaatst met een elektrische step die sneller kan rijden dan 20 km per uur. Dat heeft de FOD Financiën beslist. Die wil daarmee de verkeersveiligheid verbeteren. De maatregel geldt niet voor deelsteps, omdat die volgens de FOD meestal niet sneller rijden dan 20 km per uur. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS betreurt dat. Volgens FIAS kan een val ook bij die snelheid ernstige verwondingen veroorzaken. Russische aanvallen op Oekraïne hebben afgelopen nacht aan 9 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond, onder wie verschillende kinderen. Russische troepen bestookten de hoofdstad Kiev en de ruime omgeving met ballistische raketten en drones. Er waren tientallen explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. Gisteren vielen bij Russische aanvallen op Oekraïne ook al 7 doden en ruim 40 gewonden. In New York heeft de politie een vrouw van 49 doodgeschoten nadat ze op Times Square 2 mensen aangevallen had met een mes. Een vrouw van 32 overleefde de aanval niet. Een man van 68 raakte gewond, maar zijn toestand is stabiel. De verdachte was geen onbekende voor de politie en had geestelijke gezondheidsproblemen. We krijgen op deze eerste schooldag overwegend droog weer met opklaringen en wolken. Als er een buitje valt, is dat vooral in het noorden en het oosten van het land. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kan er wat regen of een bui vallen. Maxima dan tussen 16 en 21 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, goedemorgen. De jaren 60 zijn van ons. Het is dinsdag 1 september. Voelt een beetje als een maandag. Het is nu 9 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: 9 uur hier op Zoo Claude François, kom je een chanson populair. En daarvoor, awim, awim, de Lion Sleeps Tonight natuurlijk, van de Tokens. Ja, ik ga ze bijna bij Diederik in de morgen non-stop draaien. Hè. Straks de Righteous Brothers, Richie Valens, Gary Lewis en de Playboys. De CCR komt voorbij. Roger Whittaker en Let's Hang On. We moeten een beetje tevreden zijn met wat we hebben. We hebben de Four Seasons.
1: Worldwide at zoo.radio. Zoo.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
4: Zij kuste hem, eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
6: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.

Goedemorgen, de jaren 60 die zijn van onze Boudewijn de Groot, hadden we net hier op de radio bij ons. Fantastisch, hè? Als de rook om je hoofd is verdwenen. The Flirtations, Nothing But a Heartache. En ik ben zo blij dat het helemaal voorbij is. Glad All Over, van de Dave Clark 5 natuurlijk. En The Righteous Brothers, You're My Inspiration. En Donna van de Richie Valens. We zijn onderweg naar 10 uur. Even kijken. Op de grote lijst, J.J. Jackson, Quincy Jones en zijn volledige orkest. De Girls komen voorbij, Fats Domino hebben. En de Hollies, een van de langste plaatjes uit de popgeschiedenis, zonder enige twijfel. Ik bedoel daarmee in titel natuurlijk. The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McGee.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49. Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Blossom Headspa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Headspa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Headspa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
5: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
4: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49. Morning.

is Zo, de jaren 60, die zijn van onze John Lennon natuurlijk, zo net na de split van de Beatles. En Imagine, je hoort ons in het noordoosten van Antwerpen op FM en in Groot-Antwerpen op DAB Plus of via Zo.radio. Een heel goede morgen, Diederik in de morgen bij je tot 11 uur en dan bij Brenda op de koffie. Zo.

0: Arendt Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Bijna 1,4 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen beginnen vandaag aan een nieuw schooljaar. Dat gaat gepaard met enkele belangrijke veranderingen. Zo gelden vanaf vandaag nieuwe minimumdoelen voor Nederlands, wiskunde, wetenschap en techniek. Ook verdwijnen de pedagogische studiedagen in het secundair onderwijs. En leerlingen die in het lager de minimumdoelen niet halen, krijgen extra lessen Nederlands. Vanaf vandaag is een helm verplicht voor wie zich verplaatst met een elektrische step die sneller kan rijden dan 20 km per uur. Dat heeft de FOD Financiën beslist. Die wil daarmee de verkeersveiligheid verbeteren. De maatregel geldt niet voor deelsteps, omdat die volgens de FOD meestal niet sneller rijden dan 20 km per uur. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS betreurt dat. Volgens FIAS kan een val ook bij die snelheid ernstige verwondingen veroorzaken. Russische aanvallen op Oekraïne hebben afgelopen nacht aan 9 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond, onder wie verschillende kinderen. Russische troepen bestookten de hoofdstad Kiev en de ruime omgeving met ballistische raketten en drones. Er waren tientallen explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. Gisteren vielen bij Russische aanvallen op Oekraïne ook al 7 doden en ruim 40 gewonden. In New York heeft de politie een vrouw van 49 doodgeschoten nadat ze op Times Square 2 mensen aangevallen had met een mes. Een vrouw van 32 overleefde de aanval niet. Een man van 68 raakte gewond, maar zijn toestand is stabiel. De verdachte was geen onbekende voor de politie en had geestelijke gezondheidsproblemen. We krijgen op deze eerste schooldag overwegend droog weer met opklaringen en wolken. Als er een buitje valt, is dat vooral in het noorden en het oosten van het land. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kan er wat regen of een bui vallen. Maxima dan tussen 16 en 21 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, het is ondertussen 10 uur. Hier Diederik in de morgen. We gaan eens kijken wat we allemaal hebben. We beginnen alvast met Sergio Mendes.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Ik heb even naar buiten gekeken, graadje of 223 vandaag. Beetje zon, beetje wolken, beetje kans op regen, zo ziet het er ongeveer uit. Hier is Zoe, goedemorgen, dinsdag 1 september, weet je nog, vandaag eerste schooldag overigens, hoe we dat zongen op school. We voeren met een zucht naar boven in de lucht, ja, we zaten zo gezellig in het schuitje en niemand kon ons zien. We hadden pret voor 10 leven, de zeppelin, dat ging ongeveer zo. Up, up and away. Would you like to know?

zo is het maar eentje. Goedemorgen. Het is zo, het is Diederik in de morgen. Goedemorgen. Al die 60's bijna non-stop achter elkaar natuurlijk. Lady Willpower van uiteraard Gary Puckett. Daarvoor Michel Polnareff en The Rolling Stones. Jawel jongens en meisjes, dames en heren. Wij zijn onderweg met platen van de Spencer Davis groep, van Booker T, van de Les Humphrey Singers en The Lovin' Spoonful. Maar eerst hebben we Janis Joplin, Me en Bobby McKee. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paschka, voor groot en klein.
4: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
6: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV-batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV-batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
7: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
7: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
7: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
7: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
7: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
7: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

straks hier op de radio bij Zoer luisteren wij naar bij Brenda op de Koffieman. Dat is voor straks natuurlijk. Hè. Heerst hier nog een half uur Diederik in de morgen. En dan vanmiddag tussen 2 en 6 Diederik in de middag. En om 5 uur vanmiddag onze top 5 at 5.

0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.

0: De jaren 60 zijn van ons natuurlijk.
1: Hier is Zoo, Archie Bell en de Drells, de Beatles, Patella Clark en de Cascades. En daarvoor Freddy en de Dreamers met I Love You Baby. Zometeen hier op de radio bij Brenda op de koffie. Ik ben er vanmiddag om 2 uur weer of voor dit programma morgen vroeg.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bijna 1,4 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen beginnen vandaag aan een nieuw schooljaar. Dat gaat gepaard met enkele belangrijke veranderingen. Zo gelden vanaf vandaag nieuwe minimumdoelen voor Nederlands, wiskunde, wetenschap en techniek. Ook verdwijnen de pedagogische studiedagen in het secundair onderwijs. En leerlingen die in het lager de minimumdoelen niet halen, krijgen extra lessen Nederlands. Vanaf vandaag is een helm verplicht voor wie zich verplaatst met een elektrische step die sneller kan rijden dan 20 km per uur. Dat heeft de FOD Financiën beslist. Die wil daarmee de verkeersveiligheid verbeteren. De maatregel geldt niet voor deelsteps, omdat die volgens de FOD meestal niet sneller rijden dan 20 km per uur. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS betreurt dat. Volgens FIAS kan een val ook bij die snelheid ernstige verwondingen veroorzaken. Russische aanvallen op Oekraïne hebben afgelopen nacht aan 9 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond, onder wie verschillende kinderen. Russische troepen bestookten de hoofdstad Kiev en de ruime omgeving met ballistische raketten en drones. Er waren tientallen explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. Gisteren vielen bij Russische aanvallen op Oekraïne ook al 7 doden en ruim 40 gewonden. In New York heeft de politie een vrouw van 49 doodgeschoten nadat ze op Times Square 2 mensen aangevallen had met een mes. Een vrouw van 32 overleefde de aanval niet. Een man van 68 raakte gewond, maar zijn toestand is stabiel. De verdachte was geen onbekende voor de politie en had geestelijke gezondheidsproblemen. We krijgen op deze eerste schooldag overwegend droog weer met opklaringen en wolken. Als er een buitje valt, is dat vooral in het noorden en het oosten van het land. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kan er wat regen of een bui vallen. Maxima dan tussen 16 en 21 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 11 uur bij Radio Zoo op deze dinsdag 1 september.
2: From the Beverly Hills.

Johnny Rivers opende mijn programma vandaag op dinsdag 1 september. En relax, als de kinderen of kleinkinderen met de brooddozen en de boekentassen weg zijn, kan je nu rustig genieten tot 2 uur bij mij op de koffie.

Ja, chirpy, chirpy, cheep, cheep. Dat kan ik gelukkig nog uitspreken. En op deze dinsdag krijg jij bijna non-stop de beste oldies. Hè? Gilbert O'Sullivan passeert de Pebbles, de Monotones, Tim van Morrison en Trini Lopez met...

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
3: Oei.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
0: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
5: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.

Zelfs met een tas koffie kan je jumpen, hè, met de Rolling Stones Jumping Jack Flash. Ja, we zijn 11:30. Het vliegt de tijd. Donna Hightower krijg je nog. Tommy Boys en nu Bobby V. Goedemorgen.

0: Lang geleden werd hier de eerste Pascha gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Pascha is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pascha Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere Pascha smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Pascha, voor groot en klein.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress, tijd om los te laten.
3: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
6: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
7: Zoo Radio. 1, 2, 3, 4.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Opnieuw is een Deense man betrokken bij een donorschandaal in ons land. Volgens het Federaal Geneesmiddelenagentschap heeft hij bij 39 Belgische vrouwen 53 kinderen verwekt. Ook in 23 andere landen zijn kinderen van hem geboren. Dat aantal ligt ver boven de wettelijke limiet. Een donor mag zijn sperma aan maximaal 6 gezinnen afstaan. Bovendien is bij de man een genetische aandoening vastgesteld die bloedvaten en verschillende organen kan verzwakken. Vorig jaar bleek een andere Deense donor ook 53 kinderen verwekt te hebben in ons land. Die man droeg een gen dat het risico op kanker verhoogt. Het grote drugsproces Costa krijgt een vervolg voor het Hof van Beroep in Antwerpen. 43 van de 51 veroordeelden zijn in beroep gegaan tegen hun straf. Eind juli werden ze veroordeeld voor de grootschalige invoer van ruim 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De speelfiguren kregen 9, 12 en 13 jaar cel. De zaak wordt nu grotendeels opnieuw behandeld. Deze 1 september is een populaire vakantiedag. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag vrij. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. Vooral moeders en arbeiders blijven vandaag weg van het werk. Vlaams minister van Klimaat de Prateren wil dat er tegen volgende zomer een nieuw hitteplan is. Volgens haar hebben de overheden deze zomer te laat gereageerd op de extreme warmte. Tijdens de 3 hittegolven overleden ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is de hoogste oversterfte door hitte in Europa. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gazastad zijn zeker 5 doden gevallen. Volgens Israël waren Hamas-strijders het doelwit. Israël voerde de aanvallen in de Gazastrook de voorbije dagen op, ondanks het bestand dat in oktober vorig jaar overeengekomen werd. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd volgens het Britse maritieme agentschap geraakt door 3 projectielen. Er vielen geen slachtoffers en er is ook geen milieuschade gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Mogelijk zit Iran erachter. Het is wisselend bewolkt. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en kans op een bui. Daarna volgen nog enkele wisselvallige dagen. Maar zaterdag en vooral zondag gaat het opnieuw zomeren en halen we liefst 29 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, en ondertussen zijn we 12 uur op deze dinsdag. Een zeer goede middag.
3: From the Beverly Hills of

I was on the top of the world. Maar ik ben toch teruggekomen, want ik vind het veel te leuk. Met Brenda op de koffie, elke werkdag tussen 11 en 2. Je hoorde natuurlijk de Carpenters.

Het is middagpauze voor iets, hè? The Supremes met You Keep Me Hanging On. Zit je aan tafel, geniet ervan, eet smakelijk. Maar we gaan samen dansen met Two Man Sound en Copa

prachtig nummer van David Ruffin. En ken jij onze Zoobox al? Elke maandag tot en met donderdag tussen 6 en 8 s'avonds kan jij luisteren. En wij draaien jouw favoriete platen. Ga gewoon eens naar onze website kijken en klik op verzoekjes. En wie weet, kan je wel eens iemand verrassen. In the

Hasta luego.

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien, Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
5: Good afternoon.

De Rooters, die zaten op hun pony, hè? Let's go pony. De jaren 60, die zijn van ons. En bij mij zit je op de koffie nog tot 2 uur. En de Everly Brothers,

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
4: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
3: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
6: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
8: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stick.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Opnieuw is een Deense man betrokken bij een donorschandaal in ons land. Volgens het Federaal Geneesmiddelenagentschap heeft hij bij 39 Belgische vrouwen 53 kinderen verwekt. Ook in 23 andere landen zijn kinderen van hem geboren. Dat aantal ligt ver boven de wettelijke limiet. Een donor mag zijn sperma aan maximaal 6 gezinnen afstaan. Bovendien is bij de man een genetische aandoening vastgesteld die bloedvaten en verschillende organen kan verzwakken. Vorig jaar bleek een andere Deense donor ook 53 kinderen verwekt te hebben in ons land. Die man droeg een gen dat het risico op kanker verhoogt. Het grote drugsproces Costa krijgt een vervolg voor het Hof van Beroep in Antwerpen. 43 van de 51 veroordeelden zijn in beroep gegaan tegen hun straf. Eind juli werden ze veroordeeld voor de grootschalige invoer van ruim 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De speelfiguren kregen 9, 12 en 13 jaar cel. De zaak wordt nu grotendeels opnieuw behandeld. Deze 1 september is een populaire vakantiedag. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag vrij. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. Vooral moeders en arbeiders blijven vandaag weg van het werk. Vlaams minister van Klimaat de Prateren wil dat er tegen volgende zomer een nieuw hitteplan is. Volgens haar hebben de overheden deze zomer te laat gereageerd op de extreme warmte. Tijdens de 3 hittegolven overleden ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is de hoogste oversterfte door hitte in Europa. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn zeker 5 doden gevallen. Volgens Israël waren Hamas-strijders het doelwit. Israël voerde de aanvallen in de Gazastrook de voorbije dagen op, ondanks het bestand dat in oktober vorig jaar overeengekomen werd. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd volgens het Britse maritieme agentschap geraakt door 3 projectielen. Er vielen geen slachtoffers en er is ook geen milieuschade gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Mogelijk zit Iran erachter. Het is wisselend bewolkt. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en kans op een bui. Daarna volgen nog enkele wisselvallige dagen. Maar zaterdag en vooral zondag gaat het opnieuw zomeren en halen we liefst 29 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Wat vliegt de tijd? Ondertussen zijn we 1 uur hier bij Zoo Radio.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

De Hollies zongen Long Cool Woman. Ik ben wel een cool woman, maar niet zo lang. Voordien kreeg je de Andy Williams met een prachtige song hier op deze dinsdag bij Zoo Radio.

You Look Tonight van Johnny Maestro. Dinsdagmiddag, smakelijk eten. En wij gaan genieten nog eens van Rob de Nijs en zijn Jan Klaassen, de trompetter.

Tops, die herkende jij met Baby I Need Your Loving uit 1964. En we gaan het hier in de studio een beetje wilder maken, hè. Cat Stevens met Wild Wild.

0: je van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
2: Huh?
1: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent, huurt bij Ribarent.
6: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
7: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
8: Paska, voor groot en klein.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress. Tijd om los te laten.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
3: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.

altijd heel beleefd, hè, de Drifters. Save the last dance for me. En die laatste dans, die wil ik altijd wel meedoen. De Beatles staan klaar met I'll Be Back.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Opnieuw is een Deense man betrokken bij een donorschandaal in ons land. Volgens het Federaal Geneesmiddelenagentschap heeft hij bij 39 Belgische vrouwen 53 kinderen verwekt. Ook in 23 andere landen zijn kinderen van hem geboren. Dat aantal ligt ver boven de wettelijke limiet. Een donor mag zijn sperma aan maximaal 6 gezinnen afstaan. Bovendien is bij de man een genetische aandoening vastgesteld die bloedvaten en verschillende organen kan verzwakken. Vorig jaar bleek een andere Deense donor ook 53 kinderen verwekt te hebben in ons land. Die man droeg een gen dat het risico op kanker verhoogt. Het grote drugsproces Costa krijgt een vervolg voor het Hof van Beroep in Antwerpen. 43 van de 51 veroordeelden zijn in beroep gegaan tegen hun straf. Eind juli werden ze veroordeeld voor de grootschalige invoer van ruim 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De speelfiguren kregen 9, 12 en 13 jaar cel. De zaak wordt nu grotendeels opnieuw behandeld. Deze 1 september is een populaire vakantiedag. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag vrij. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. Vooral moeders en arbeiders blijven vandaag weg van het werk. Vlaams minister van Klimaat de Prateren wil dat er tegen volgende zomer een nieuw hitteplan is. Volgens haar hebben de overheden deze zomer te laat gereageerd op de extreme warmte. Tijdens de 3 hittegolven overleden ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is de hoogste oversterfte door hitte in Europa. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn zeker 5 doden gevallen. Volgens Israël waren Hamas-strijders het doelwit. Israël voerde de aanvallen in de Gazastrook de voorbije dagen op, ondanks het bestand dat in oktober vorig jaar overeengekomen werd. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd volgens het Britse maritieme agentschap geraakt door 3 projectielen. Er vielen geen slachtoffers en er is ook geen milieuschade gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Mogelijk zit Iran erachter. Het is wisselend bewolkt. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en kans op een bui. Daarna volgen nog enkele wisselvallige dagen. Maar zaterdag en vooral zondag gaat het opnieuw zomeren en halen we liefst 29 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja, het is zover. Goedemiddag, dit is hem. Hier is Zoe. Het is hier bij ons ondertussen 2 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

goedemiddag. Ja, ik hoor je zeggen, ik val in love video van Cliff and the Shadows. Hallo, goedemiddag. Welkom tussen 2 en 6. Hier is zo, hier is Diederik in de middag. Zo bij tot aan een uur of 6 straks.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco de IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
4: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
5: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Ja, nu allemaal. Neil Diamond, Cracklin' Rosie. Daarvoor hier op Zoo, Louis Neves en The Fortunes. Hallo, wil je ook plaatjes aanvragen? Service naar onze website. Ga naar zoo.radio. Klik door naar verzoekjes. Op maandag, op dinsdag, op woensdag en op donderdagavond zijn wij namelijk de Zoobox uit. Dat zijn aangevraagde plaatjes. Zo 's avonds tussen 6 en 8.

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp. Maar deze man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de medicatie nu stopgezet. Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze waren gestoken door hoornaars. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ook al verloopt de deadline. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen, maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Natuurexperts zeggen ook dat de plannen die er al zijn niet ver genoeg gaan. De Noorse koning Håkon heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. De vrouw van Håkon, Mette Marit, was niet bij de plechtigheid. Zij herstelt van een longtransplantatie in juni. De Nooren kunnen ook nog een week lang de kist van de overleden koning Harald groeten. De Europese gasprijs heeft opnieuw zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt rond 70 euro per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. De prijzen stijgen sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran een half jaar geleden. En de gasvoorraden staan in veel Europese landen ook heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter. Maar omdat de prijzen al hoog stonden, is dat veel minder. Gebeurt. Er kan nog een buitje vallen, maar tegen de avond is het overal droog. Morgen wisselen bewolkt met een kleine kans op buien en tot 21 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Jawel, goedemiddag. Hier is Zoe, hier is Diederik in de middag. Het is ondertussen 3 uur.
2: From the Beverly Hills event.

zo ongeveer. The Magnificent Seven van uiteraard hier in de uitvoering van El Criolla uit de film natuurlijk. Hè. Goedemiddag, daarvoor hadden we Don en Phil Everly en Bye Bye Love. Wees van harte welkom hier bij Diederik in de Middag. Straks om 5 uur de top 5 at 5. En daarvoor keren we terug naar de hitparade, de Belgische hitparade van 1 september 1960. Dat doen we straks om 5 uur. In de

0: Bossa.
1: De Bossa Nova, de Dance of Love, dat zie ik ook wel zitten. En dit is Zoo, goedemiddag hier op FM in het noordoosten van Antwerpen. Of op DAB Plus in Groot-Antwerpen of via zoo.radio.

0: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
4: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

wordt daar toch een beetje stil van. Oh, Goodbye Ruby Tuesday. Still gonna miss you van de Rolling Stones, 1966. Die en de Bellmans, Bobby Vinton, Peter and Gordon. En Ringo, jij bent veel te mooi om alleen te blijven. Hè? Denk je? Ja, ja, dat denk ik ook. Goedemiddag. Hier is Diederik in de middag. De jaren 60 zijn van ons. Tommy Rowe nu met Heather.

0: avondje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld en we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind. Kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
7: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
8: Weet je wat jij nodig hebt?
7: Een persoonlijke assistent?
8: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
7: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
8: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
7: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
8: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
7: Ik voel de stress al verdwijnen.
8: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
7: Dag stress, tijd om los te laten.
9: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
10: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
11: Good afternoon.

Solig. My world is empty without you, baby. Van Lady Di and the Supremes natuurlijk. Het is een man die vraagt aan een boer. Excuseer, vindt u het niet erg dat ik dwars over uw weiland loop in plaats van Romein? Op die manier kan ik namelijk mijn trein nog halen, zometeen om 4:10. Ja, natuurlijk niet, zegt de boer. Dat is geen probleem. En als mijn stier je in de gaten krijgt, dan haal je misschien die van 4:05 ook wel. Hi.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp. Maar deze man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de medicatie nu stopgezet. Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze waren gestoken door hoornaars. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ook al verloopt de deadline. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen, maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Natuurexperts zeggen ook dat de plannen die er al zijn niet ver genoeg gaan. De Noorse koning Håkon heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. De vrouw van Håkon, Mette Marit, was niet bij de plechtigheid. Zij herstelt van een longtransplantatie in juni. De Nooren kunnen ook nog een week lang de kist van de overleden koning Harald groeten. De Europese gasprijs heeft opnieuw zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt rond 70 euro per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. De prijzen stijgen sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran een half jaar geleden. En de gasvoorraden staan in veel Europese landen ook heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter, maar omdat de prijzen al hoog stonden, is dat veel minder. Gebeurt. Er kan nog een buitje vallen, maar tegen de avond is het overal droog. Morgen wisselen bewolkt met een kleine kans op buien en tot 21 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Oké, goedemiddag. Het is 4 uur. Hier is Zoe. Het is Diederik in de middag. Welkom.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

overleed 2 weken geleden op 80-jarige leeftijd. Het gaat over Dolly Parton, Jolene, hier en daar grootste hits onder enige twijfel. Naast hits als 9 to 5 of I Will Always Love You, bijvoorbeeld Dolly Parton en Jolene. En daarvoor Buffalo Springfield, For What It's Worth en The Beach Boys met Help Me Rhonda. Het is Diederik in de middag. Goedemiddag. Straks om 5 uur de top 5 uit 5, waarin we terugkeren naar de Belgische hitparade dag op dag van 1 september 1960. Maar dat is voor straks natuurlijk. En fantastische muziek, want de jaren 60 hier, die zijn van ons.

Ready or not, hier ben ik dan. Er is een ruilnamiddag van Panini stickers. Die gaat door in Schilden. Is jouw Panini album van het WK. Je weet wel, die stickers die je kan verzamelen, nog net niet helemaal compleet. Of die van je kinderen natuurlijk. Kom dan naar de ruilnamiddag in de Standaard Boekenwinkel om ontbrekende stickers te bemachtigen en je collectie verder aan te vullen. Dat kan op zaterdag 5 september in de namiddag. Nu zaterdag van 2 tot 4 bij de Standaard Boekhandel in Schilden. De toegang is gratis. Zij zorgen voor de ruiltafel. Ja, stickers moet je natuurlijk zelf meebrengen om te ruilen. Het is nogal logisch. Het is allemaal gratis, hè? Dus je bent daar van harte welkom. Amen.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt.
5: De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
6: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
7: Paschka, voor groot en klein.
8: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
9: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
10: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
10: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
10: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
10: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
10: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
11: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

De focusplaatjes aanvragen, dat kan natuurlijk. En service naar onze website, ga daar eens kijken op zoo.radio. Daar vind je veel meer over Zoo. En dan kan je ook plaatjes aanvragen. Dan klik je door naar verzoekjes. Dan vraag je je plaatje voor onze Zoo.

0: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
1: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.

blote voeten. En daarvoor die liep volgens mij ook al op zijn blote voeten. James Brown, getting up and feel like a sex machine. Hier is de Zoo straks om 5 uur onze top 5 uit 5. Daarin keren we terug naar de hitparade van 1 september. De Belgische hitparade van 1 september 1960. Maar het is voor zo meteen. Eerst de Tornado's. Hun grootste hit ging over de communicatiesatelliet, de Tel.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar deze man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de medicatie nu stopgezet. Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze waren gestoken door hoornaars. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ook al verloopt de deadline. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen, maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Natuurexperts zeggen ook dat de plannen die er al zijn niet ver genoeg gaan. De Noorse koning Håkon heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. De vrouw van Håkon, Mette Marit, was niet bij de plechtigheid. Zij herstelt van een longtransplantatie in juni. De Nooren kunnen ook nog een week lang de kist van de overleden koning Harald groeten. De Europese gasprijs heeft opnieuw zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt rond 70 euro per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. De prijzen stijgen sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran een half jaar geleden. En de gasvoorraden staan in veel Europese landen ook heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter. Maar omdat de prijzen al hoog stonden, is dat veel minder. Gebeurt. Er kan nog een buitje vallen, maar tegen de avond is het overal droog. Morgen wisselen bewolkt met een kleine kans op buien en tot 21 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Aha, ja, we zijn er helemaal klaar voor. Goedemiddag, het is 5 uur, de top 5 van 1 september in België, 1960.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.
4: Surreal Antwerpen.
5: Top 5 at 5.
4: Surreal number 5.

0: soort van, zeg maar, een algemene groet. Hello, young lovers. Van onze goede vriend Paul Anka natuurlijk. Het is vandaag 1 september 1960. Het was onze nummer 4 en op 5 kom van dat dak af. De allereerste rock'n'roll plaat die ooit in de Lage Landen gemaakt werd, dateert uit eind 59 en kwam in 1960 de hitparade binnengehuppeld. Peter Koelewijn en zijn Rockets.
1: Radio. Zoo Radio 60s Power. Number 3.

0: too.
1: Ja, dat is zo spijtig. Zo jammer. I'm so sorry. Oh, hier. Op Zo natuurlijk. Hè. Uiteraard de nummer 2. Vandaag in de hitparade van 1 september 1960. Brenda Lee en daarvoor Les Enfants du Pirée van Dalida. Wat we ook kennen in de uitvoering van Melina Mercouri. En waar mee werd aan geproduceerd door Raymond Lefevre. Geen onbekende natuurlijk. Onze nummer 1 is voor Elvis. It's Now or Never. Het was Barry White die de plaat hoorde toen hij in de gevangenis zat wegens diefstal. En daar besloot om zijn leven te wijzigen. En toen hij deze plaat hoorde, It's Now or Never van Elvis, toen dacht hij, ik ga ook zanger worden.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometer, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
5: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
6: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
7: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
8: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

Kijk eens. Als het weer een beetje goed zit, dan kunnen we ook de handdoek spreiden. En kunnen we een beetje zonnen natuurlijk. Down by the River van Albert Hammond hier op Zoo. De jaren 60 zijn van ons. En met nu Early Bird van André Brasseur.

Love van Gloria Jones. Het was de eerste uitvoering van Tainted Love die de hitparade haalde. En Gloria Jones die was in die tijd een koppel samen met Mark Bolan van T-Rex. Maar helaas kregen ze een ongeluk waarbij Gloria Jones aan het stuur zat en Mark Bolan het ongeluk niet overleefde.

Goedemiddag, hier is Diederik in de middag. Hier hoor je Zoo en Zoo hoor je in overal noordoosten van Antwerpen, maar ook op DAB Plus in Groot-Antwerpen of via zoo.radio.

Hier is Zoo. Ja, She Rather Be With Me, dat is een beetje pech voor jou natuurlijk. Hè. En daarvoor hadden we Manfred Mann, If You Gotta Go, You Better Go Now. Dit zijn de OJ's en de Backsteppers. Die praten achter je rug en die steken een mes in je rug. Figuurlijk.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Hallo, met de rioolkrak.
3: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
2: Een geurtje?
3: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
2: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
3: Oei. Ja, dat is spijtig.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat bent nog lastig, Tijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidden zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerco...

Beatles en Let It Be, laat het maar gebeuren. Hier op Zoo, zometeen hier onze Zooboek, dat zijn de aangevraagde plaatjes. Hey, nog een hele fijne dinsdag in september en heel graag tot morgen. Hè.

0: Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Nederland is er veel beroering over een schietpartij in Gelderland vorige nacht. Een grote groep mannen, gemaskerd en velen gewapend, trok door het dorp overrasseld op weg naar een huis waar later een schietpartij plaatsvond. De beveiliger van die woning, een man van 51, is daarbij gedood. Ook twee politieagenten raakten zwaar gewond. Zij zijn niet langer in levensgevaar intussen. De feiten zouden te maken hebben met een groot drugsconflict. Mogelijk is de bende van Bolle Jos betrokken. Volgens de politie is er ook nu nog gevaar. Ze vraagt bewoners van het dorp nog altijd om binnen te blijven. Intussen zijn 34 mensen opgepakt, de meesten uit gekende criminele milieus in ons land, Frankrijk, Algerije en Nederland. In Brandenburg in het noordoosten van Duitsland zijn meerdere geïmproviseerde brandbommen en explosieven gevonden bij een hoogspanningsstation. Minstens één daarvan is ontploft en daardoor raakten diverse elektriciteitsleidingen beschadigd. Inmiddels werkt alles weer, maar de zaak zorgt voor veel onrust. Sommige nieuwsbronnen vermoeden opnieuw buitenlandse sabotage. Eerder deze maand waren ook al explosieven gevonden op de luchthaven in Leipzig. Ook dat onderzoek loopt nog. In Rillaar bij Aarschot in Vlaams-Brabant is een man verongelukt nadat hij met zijn pick-up truck tegen een brugpijler was gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk lag overdreven snelheid aan de basis van het ongeval. Het voertuig raakte compleet bijeengevouwen en voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer is een man van 37 uit Scherpenheuvel. Na een thriller van 2 uur en 40 minuten hebben de Yellow Tigers hun 8e finale op het EK volleybal nipt verloren van hun zwarte beest Duitsland. De Tigers wonnen de eerste en vierde set, maar verloren met 3-2 en zijn uitgeschakeld. Duitsland mag nu donderdag de kwartfinale spelen tegen ofwel Turkije of Azerbeidzjan. En de heuvelachtige 10e rit in de Vuelta is gewonnen door de Fransman Bastien Tronchon. In een dolle slotfase haalde hij het voor de Deen Magnus Kort en twee van onze landgenoten, Thibaut Nijssen op 3 en Wout van Aert op 4. In de stand verandert er niets, de Spanjaard Maas blijft leider. Het blijft lichtjes herfstig, vanavond nog wel brede opklaringen. Vannacht dan op de meeste plaatsen droog. De kust maakt de grootste kans op een buitje. Nacht minima van 8 tot 14 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedenavond. Hoog tijd voor onze zoekbox. Het is ondertussen 6 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: Fix it met Sidefix.
1: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
3: Oh, een doos.
2: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
3: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
2: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
3: Ben ik te vind? Uurt bij Ribarent.
7: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs. En laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
8: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle. Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
9: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49. Mooi.

0: niet meer.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: In Nederland is er veel beroering over een schietpartij in Gelderland vorige nacht. Een grote groep mannen, gemaskerd en velen gewapend, trok door het dorp overrasseld op weg naar een huis waar later een schietpartij plaatsvond. De beveiliger van die woning, een man van 51, is daarbij gedood. Ook twee politieagenten raakten zwaar gewond. Zij zijn niet langer in levensgevaar intussen. De feiten zouden te maken hebben met een groot drugsconflict. Mogelijk is de bende van Bolle Jos betrokken. Volgens de politie is er ook nu nog gevaar. Ze vraagt bewoners van het dorp nog altijd om binnen te blijven. Intussen zijn 34 mensen opgepakt, de meesten uit gekende criminele milieus in ons land, Frankrijk, Algerije en Nederland. In Brandenburg in het noordoosten van Duitsland zijn meerdere geïmproviseerde brandbommen en explosieven gevonden bij een hoogspanningsstation. Minstens één daarvan is ontploft en daardoor raakten diverse elektriciteitsleidingen beschadigd. Inmiddels werkt alles weer, maar de zaak zorgt voor veel onrust. Sommige nieuwsbronnen vermoeden opnieuw buitenlandse sabotage. Eerder deze maand waren ook al explosieven gevonden op de luchthaven in Leipzig. Ook dat onderzoek loopt nog. In Rillaar bij Aarschot in Vlaams-Brabant is een man verongelukt nadat hij met zijn pick-up truck tegen een brugpijler was gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk lag overdreven snelheid aan de basis van het ongeval. Het voertuig raakte compleet bijeengevouwen en voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer is een man van 37 uit Scherpenheuvel. Na een thriller van 2 uur en 40 minuten hebben de Yellow Tigers hun 8e finale op het EK volleybal nipt verloren van hun zwarte beest Duitsland. De Tigers wonnen de eerste en vierde set, maar verloren met 3-2 en zijn uitgeschakeld. Duitsland mag nu donderdag de kwartfinale spelen tegen ofwel Turkije of Azerbeidzjan. En de heuvelachtige tiende rit in de Vuelta is gewonnen door de Fransman Bastien Tronchon. In een dolle slotfase haalde hij het voor de Deen Magnus Kort en twee van onze landgenoten, Thibaut Nijs op 3 en Wout van Aert op 4. In de stand verandert er niets, de Spanjaard Maas blijft leider. Het blijft lichtjes herfstig, vanavond nog wel brede opklaringen. Vannacht dan op de meeste plaatsen droog, de kust maakt de grootste kans op een buitje. Nacht minima van 8 tot 14 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the

0: zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be. Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécel naar de Clou.
2: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
4: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteur Sigrid.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat bent nog lastig, Tijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
6: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: In Nederland is er veel beroering over een schietpartij in Gelderland vorige nacht. Een grote groep mannen, gemaskerd en velen gewapend, trok door het dorp overrasseld op weg naar een huis waar later een schietpartij plaatsvond. De beveiliger van die woning, een man van 51, is daarbij gedood. Ook twee politieagenten raakten zwaar gewond. Zij zijn niet langer in levensgevaar intussen. De feiten zouden te maken hebben met een groot drugsconflict. Mogelijk is de bende van Bolle Jos betrokken. Volgens de politie is er ook nu nog gevaar. Ze vraagt bewoners van het dorp nog altijd om binnen te blijven. Intussen zijn 34 mensen opgepakt, de meesten uit gekende criminele milieus in ons land, Frankrijk, Algerije en Nederland. In Brandenburg in het noordoosten van Duitsland zijn meerdere geïmproviseerde brandbommen en explosieven gevonden bij een hoogspanningsstation. Minstens één daarvan is ontploft en daardoor raakten diverse elektriciteitsleidingen beschadigd. Inmiddels werkt alles weer, maar de zaak zorgt voor veel onrust. Sommige nieuwsbronnen vermoeden opnieuw buitenlandse sabotage. Eerder deze maand waren ook al explosieven gevonden op de luchthaven in Leipzig. Ook dat onderzoek loopt nog. In Rillaar bij Aarschot in Vlaams-Brabant is een man verongelukt nadat hij met zijn pick-up truck tegen een brugpijler was gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk lag overdreven snelheid aan de basis van het ongeval. Het voertuig raakte compleet bijeengevouwen en voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer is een man van 37 uit Scherpenheuvel. Na een thriller van 2 uur en 40 minuten hebben de Yellow Tigers hun 8e finale op het EK volleybal nipt verloren van hun zwarte beest Duitsland. De Tigers wonnen de eerste en vierde set, maar verloren met 3-2 en zijn uitgeschakeld. Duitsland mag nu donderdag de kwartfinale spelen tegen ofwel Turkije of Azerbeidzjan. En de heuvelachtige tiende rit in de Vuelta is gewonnen door de Fransman Bastien Tronchon. In een dolle slotfase haalde hij het voor de Deen Magnus Kort en twee van onze landgenoten, Thibaut Nijs op 3 en Wout van Aert op 4. In de stand verandert er niets, de Spanjaard Maas blijft leider. Het blijft lichtjes herfstig, vanavond nog wel brede opklaringen. Vannacht dan op de meeste plaatsen droog. De kust maakt de grootste kans op een buitje. Nacht minima van 8 tot 14 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp,

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oude Baan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse Baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatkind.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent. Wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht. Vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
5: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
6: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
7: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
8: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03-361-51-51 of kijk op ivanpelt.be.

0: je van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60. Heel lang geleden werd hier de eerste Paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
4: Proef ook al onze andere Paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Paska, voor groot en klein.

0: Het gevangenispersoneel legt vanaf zondagavond het werk neer tot 11 september. Overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen heeft geen akkoord opgeleverd. De bonden klagen nog altijd over de overbevolking, personeelstekorten en problemen met de infrastructuur en veiligheid. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen tegen de Iraanse revolutionaire garde. Iran zegt dat daarbij ook dorpen bij de straat van Hormuz geraakt zijn. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben schepen en Amerikaanse militairen aan te vallen. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaja Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze vraagt onder meer om bijna vervallen Patriot-raketten aan Oekraïne te bezorgen of te verkopen. Maar concrete toezeggingen zijn er voorlopig niet. Kallas wil trouwens ook een taskforce om de Europese defensie te versterken. In de Verenigde Staten dreigen miljoenen kiezers hun stembiljet voor de tussentijdse verkiezingen niet op tijd te ontvangen. Volgens de Democraten heeft de Amerikaanse postdienst overhaast een nieuw systeem ingevoerd. Een klokkenluider vreest dat miljoenen Amerikanen hun stembiljet daardoor niet of te laat gaan krijgen. De minima zakken naar 13 graden en het is helder, daarna een zo goed als droge woensdag. Alleen het westen krijgt wat regen. Het is dan 23 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

This is great balls of fire.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
1: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen.
0: Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat is een knap lastig tijd. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
7: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
8: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
9: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Het gevangenispersoneel legt vanaf zondagavond het werk neer tot 11 september. Overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen heeft geen akkoord opgeleverd. De bonden klagen nog altijd over de overbevolking, personeelstekorten en problemen met de infrastructuur en veiligheid. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen tegen de Iraanse revolutionaire garde. Iran zegt dat daarbij ook dorpen bij de straat van Hormuz geraakt zijn. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben schepen en Amerikaanse militairen aan te vallen. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaja Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze vraagt onder meer om bijna vervallen Patriot-raketten aan Oekraïne te bezorgen of te verkopen. Maar concrete toezeggingen zijn er voorlopig niet. Kallas wil trouwens ook een taskforce om de Europese defensie te versterken. In de Verenigde Staten dreigen miljoenen kiezers hun stembiljet voor de tussentijdse verkiezingen niet op tijd te ontvangen. Volgens de Democraten heeft de Amerikaanse postdienst overhaast een nieuw systeem ingevoerd. Een klokkenluider vreest dat miljoenen Amerikanen hun stembiljet daardoor niet of te laat gaan krijgen. De minima zakken naar 13 graden en het is helder, daarna een zo goed als droge woensdag. Alleen het westen krijgt wat regen. Het is dan 23 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
0: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Pasca, voor groot en klein.
4: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rybarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
4: Rybarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of rybarent.be.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
7: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of

0: Het gevangenispersoneel legt vanaf zondagavond het werk neer tot 11 september. Overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen heeft geen akkoord opgeleverd. De bonden klagen nog altijd over de overbevolking, personeelstekorten en problemen met de infrastructuur en veiligheid. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen tegen de Iraanse revolutionaire garde. Iran zegt dat daarbij ook dorpen bij de straat van Hormuz geraakt zijn. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben schepen en Amerikaanse militairen aan te vallen. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaja Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze vraagt onder meer om bijna vervallen Patriot-raketten aan Oekraïne te bezorgen of te verkopen. Maar concrete toezeggingen zijn er voorlopig niet. Kallas wil trouwens ook een taskforce om de Europese defensie te versterken. In de Verenigde Staten dreigen miljoenen kiezers hun stembiljet voor de tussentijdse verkiezingen niet op tijd te ontvangen. Volgens de Democraten heeft de Amerikaanse postdienst overhaast een nieuw systeem ingevoerd. Een klokkenluider vreest dat miljoenen Amerikanen hun stembiljet daardoor niet of te laat gaan krijgen. De minima zakken naar 13 graden en het is helder, daarna een zo goed als droge woensdag. Alleen het westen krijgt wat regen. Het is dan 23 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp,

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.com.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent, huurt bij Ribarent.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
8: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
9: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
10: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
11: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
12: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
13: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.